0: Afrika. Weer durfde, mag de FKK. Doch ooit, ooit zoemen alle mukken luid in koor.
1: You are rocket race of 11.986 MHz.